0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. De schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws.

Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: ook op Facebook en Instagram. @ditis2.
1: Dit is 2.
2: All right.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
1: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst wetenschap.
0: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunde alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
2: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo! Ja! 1-1! En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
0: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
1: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
0: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunde alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
2: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
0: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Flinke vertraging in onze regio op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Nieuwebrug en Den Meer gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk met meerdere voertuigen. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel 10 kilometer file met een uur op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
1: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
0: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine een halve euro lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
2: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, yeah, and personality to play football.
0: Het weer, zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels een miljard euro. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemie in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muzikaal onthaal. Rita Jong.

0: voor ik het vergeet.
1: Blijf niet rondlopen met twijfels over Alzheimer, maar praat erover.
2: Ja, luisteraars, goedemorgen. We zijn er weer. Muzikaal onthaal met Rita Jong op 2. En het is vandaag 25 september, de 717e uitzending. En u hoorde zojuist mijn gasten van vorige week aan de telefoon. En dat was natuurlijk waren dat de Wannabies met Peter Houtman. Peter Houtman kent u allemaal. Dat is de oud stadiumspeaker van Feyenoord en oud voetballer. Hij heeft de prognose Alzheimer gehad. En hij laat weten dat nu is hij nog goed, maar dat kan veranderen. Dus voordat hij het allemaal vergeet, praat nu met me. Dat is het eigenlijk. En ik heb inmiddels ook een telefonische gast. En ja, Road Back to Me. Nou, ik ben benieuwd. Als je altijd terug naar huis wilt, dat begrijp ik. DJ Roze, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Rita.
2: Ja, we hebben al een beetje contact gehad, hè?
3: Ja, het is, ik ben heel eerlijk. Ik vind dit echt een hele vreemde gewaarwording. Ja, dit is natuurlijk mijn eerste interview naar iemand anders toe. Normaal doe ik zelf de interviews houden. Dus,
2: Oké. Nou, dit was het, hè?
3: Ja, dit was het.
2: Dus we gaan weer ophangen. Nee hoor, flauwekul. Zeg, DJ Roger, jij hebt een Engelstalig nummer uitgebracht. Wil dat zeggen dat je alleen maar Engelstalig zingt?
3: Nee. Er is ook een Nederlandstalig nummer uitgekomen. En ik dacht dat het daarover ging.
2: Nee, ik heb deze gekregen.
3: Oh, ja, deze gekregen. De Road Back to Me. Ja, dat is...
2: Nee. Eigenlijk... Oh, wacht even. De technicus die vertelt wat anders. Wat staat er bij jou op?
4: Jij bent echt?
2: Klopt dat?
3: Ja, dat klopt.
2: Ja? Nou, die gaan we dus draaien. En dat is de vertaling van Road Back to Me. Of niet?
3: Nee.
2: Dit is een ander nummer. Dan gaan we die gelijk vergeten, want het Engelse gedoe, wat hebben we eraan? Hè?
3: Ja,
2: toch?
3: Nee, dat klopt.
2: Oké. Nee. Je mag hem toch dadelijk zelf aankondigen, dus dan kan het niet meer verkeerd gaan. Zeg, hoe lang ben jij al zanger?
3: Nou, nog niet heel lang. Ik heb wel altijd wat probeerseltjes gehad. Weet je wel, eigenlijk meer onder de douche begonnen, zeg maar.
2: Ja, dat klinkt het lekker, hè?
3: Ja, en op een gegeven moment begonnen toch mensen om me heen te zeggen van... Weet je, ja, José, doe er wat mee.
2: Stond ik die dan bij jou onder de douche?
3: Nee, dat net niet. Hè. Natuurlijk af en toe deed ik ook wel eens in een kroegje en een karaoke.
2: Ja, oké, ik snap het hoor. Zo gebeurt het meestal van, joh, ga er wat mee doen, hè?
3: Ja, en toen zeiden ze inderdaad van, ja, doe er wat mee, want je kan ook leuke teksten schrijven. Ja, en dan ben ik eigenlijk een beetje de pen gekropen en een try-out gedaan met deze single... En iedereen zei meteen van, ga die promoten, ga die dingen, zodat iedereen hem hoort. Ik zeg, ja, nee, eigenlijk ben ik ze niet, ik ben gewoon dishockey. Weet je, laat mij gewoon lekker mijn dingetje doen. Maar ik had zelf ook zoiets van, ja, dit klinkt echt wel lekker, dus waarom niet? We gaan gewoon proberen.
2: Ja, en onder welke naam treed je nou op als Roger Jansen of DJ Roger?
3: Ja, het is gewoon eigenlijk DJ Roger.
2: Ja, Roger. Gewoon Roger. Oké. Nou, en als mensen jou willen boeken, hoe gaan ze dat doen?
3: Ja, ze kunnen mij natuurlijk mailen. Ik heb een eigen website.
2: Kijk, dat is belangrijk. Als ze die website weten, dan kunnen ze natuurlijk ook je contact bereiken.
3: Ja, die is heel eenvoudig. Het is gewoon djrogerjansen.com.
2: En Jansen is met dubbel S. Ja, nou dat is eigenlijk allemaal duidelijk. Mensen zijn natuurlijk stik benieuwd wat jij ervan gemaakt hebt. Dus we willen er wel heel graag naar gaan luisteren. De bedoeling is altijd dat de artiest het zelf aankondigt. Dus ik zou zeggen, ga je gang en heel veel succes, hè?
3: Ja, dankjewel Rita. Ik ben Roger, DJ Roger. En dit is mijn eerste nummer met Jij Bent Echt.

0: Ja, luisteraars, dit was dus DJ Roger met Jij bent echt. En wat een mooie stem, wat klonk dat lekker. Ik heb hier iemand in de studio zitten. En die heeft ook een mooie stem, want hij is drummer. Wim van Dijk van de band Between the Rivers.
1: Ja.
0: Wim van Dijk, jij bent de drummer van de band, altijd al geweest?
1: Ja, dat klopt. Ja. We zijn een band van ongeveer 10 jaar oud. En ik ben altijd drummer geweest. Ik doe ook nog wel wat zang, wat nummertjes zelf gemaakt. Maar ja, ik kan hem beter bij drum houden.
0: Ja, ja. En nummertjes zelf gemaakt. Jij schrijft teksten?
1: Ja, ja, dat vind ik eigenlijk het leuke.
0: En verzie je daar ook de muziek bij?
1: Ja, daar probeer ik ook de muziek bij te maken. En die breng ik dan op een gegeven moment, werk je dat uit thuis. En dan breng je dat in de band.
0: Ja.
1: En als de band het dan leuk vindt, dan gaan we het spelen.
0: Als ze boel gaan roepen, vinden ze het niks?
1: Nee, dan gaat het niet door. Nee.
0: Nee. En dan blijf je lachen?
1: Dan blijf ik wel lachen,
0: want je
1: ja,
0: bent
1: zeker
0: wel een vrolijke vent.
1: Ja, zeker.
0: En de band bestaat al 10 jaar, maar ik heb begrepen dat je in meer bandjes gezeten hebt.
1: Ja, in het verleden heb ik, maar dat was meer rock. En bij ons uit de regio zitten heel veel rockbandjes.
0: Okay.
1: En ik vind het eigenlijk echt leuk om met Between Rivers spelen we ook Vivo Pelai bijvoorbeeld. Hey. Dus dat is heel breed. Tot rocknummers toe.
0: Dus het is echt een band die alles aankan.
1: Ja, dus niet gefocust op een kleine iets, maar ook gewoon breder, zeg maar.
0: Ja, nou is voor de luisteraars wel leuk om te weten wie er in die band zitten.
1: Ja, ja, we hebben Frans, die zit, we hebben een zanger Frans, Vera is een zangeres. We hebben een toetsenist, Terry, en die kan, die speelt ook al heel veel jaren. Bassist Nino en twee gitaristen nog, Antonio. En Matthijs. En nog een geweldige saxofonist.
0: Kijk eens.
1: Marcel.
0: Ja, ik ben gek op saxofonisten. We hadden er eentje, die was tenorsax en altsax. En die had dat allemaal staan. En die wist precies. En dan had hij ook nog zo'n fluit staan. Dus hij gebruikte alles.
1: Ja,
0: dat
1: is knap.
0: En dat is, ja, maar het is voor het publiek zo leuk.
1: Ja, dat klopt.
0: Als dat iedere keer van instrumenten wisselt. Er gebeurt wat, weet je. Dat is heel leuk. En jullie spelen eigenlijk eigen nummers die jij maakt. Of zijn er nog meer in die band die ook de pen en papier pakken?
1: Ja, er zijn verschillende bij ons. De gitarist bijvoorbeeld, die heeft ook weer een tekst geschreven. En dat nummer hoor was goed, is ook zo weer. En dat heeft hij ook ingebracht. En dan is het leuk als band zijnde, als je die tekst dan leest, welke muziek kun je daar dan bij creëren?
0: Ja.
1: En als je met muzikanten samen bent, dan probeer je daar een bepaalde lijn in te krijgen. En als drummer zet ik dan mijn track erin, zeg maar.
0: Ja.
1: Mijn creativiteit.
0: Ja.
1: En dat doet de toetsenist, doet dat. En dat doet iedereen op zich, doet dat.
0: Ja.
1: En het leuke is dan ervan dat je op een gegeven moment zo'n nummer groeit. Dus als je hem in het begin speelt, en je speelt hem na een half jaar nog, je hebt hem dan 40 keer gespeeld.
0: Ja.
1: Dan groeit zo'n nummer tot
0: natuurlijk
1: een eind.
0: Dat heb je ook als je een nummer opneemt van tevoren. Dan heb je nog niet de ervaring met het nummer, hoe die het doet. En dan zeg ik, je moet hem eigenlijk pas eerst een paar maanden zingen en dan eigenlijk op gaan nemen. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Maar in principe, het is allemaal nieuw wat je uitbrengt, maar je moet maar afwachten hoe het bij het publiek overkomt.
1: Ja.
0: Dat is ook zo, hè? Nou, speel jij in een band, zingen ze ook allemaal?
1: Tweede zang wel, ja. De meeste wel, ja.
0: Ja, ik zat namelijk vroeger ook in een orkest en die zongen allemaal. En ik was eigenlijk de liedzangeres, maar ze kwamen over mij heen. Ja. En vroeger was het zo dat iedereen zijn eigen knopjes had. Tegenwoordig is dat natuurlijk één persoon die dat regelt. Maar dat was dus bij ons toen nog niet. En dan op een gegeven moment, dan kan je jezelf niet meer horen wat je aan het doen bent. Hoe zit dat bij jullie?
1: Nou, we hebben wel een geluidsman. In de studio stellen we hem eenmaal gewoon goed af. En als die goed afgesteld staat, dan kun je gewoon elke keer met je oefenen, kun je gewoon spelen. Maar als we gaan live spelen, dan moet je eigenlijk gewoon een geluidsman hebben.
0: Ja.
1: Want als de bas of de, ik ben nogal enthousiast met drummen vaak.
0: Ja, en een drummer die kan een hoop herrie maken.
1: Ja, die moet altijd een beetje ingetogen blijven. Maar dat valt niet altijd mee als je enthousiast bent.
0: Ja,
1: en dan is het een taak als een geluidsman om dat goed in balans te brengen.
0: Ja.
1: Ja, want anders gaat het niet goed.
0: Nee, en hebben jullie daar onderling ook wel eens wat over dat jij staat te hard en dat moet, dat je als je bezig bent ook nog moet gaan schakelen?
1: Nou, in het verleden kan ik bijvoorbeeld wel herinneren, dat zeker bij die rockbandjes, dat die gitaristen, die spelen soms zo hard.
0: Ja, dat, ik hou van gitaar, dus je mag er wel bovenuit. Ja. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.
1: Ja, nee, het is wel belangrijk dat de zang er natuurlijk eigenlijk echt op legt.
0: Ja, het is eigenlijk zo dat... het moet zo zijn dat ieder instrument te horen is.
1: Ja.
0: Dat mensen weten van, oh, die doet dit, die doet dat. En zo. Dat is moeilijk hoor, om het zo te krijgen. Maar zo zou het eigenlijk moeten. Zo gaat het wel in de studio natuurlijk.
1: Ja. Nou, dat vind ik altijd weer zo mooi als je aan het oefenen bent. Ik zeg wel eens, muziek maken is communiceren zonder te praten. Je moet naar elkaar kijken, je speelt met elkaar. Wij zijn met z'n achten, het is best een heel clubje. Maar als je dan communiceert zonder te praten en naar elkaar luistert... Oh, jij gaat daarheen, jij gaat daarheen.
0: Ja.
1: Dan blijft dat mooi in balans. En dat is het mooie van muziek maken.
0: Moeten jullie ook wel eens werken als begeleidingsorkest?
1: Nee.
0: Voor iemand anders, zouden jullie dat willen?
1: Nou, ik denk dat dat wel weer een nieuwe uitdaging zou kunnen zijn, ja.
0: Ja, maar het is vaak zo dat de meeste bands... die zijn dus wel bekend van zichzelf, maar die... Dan wordt er een artiest gevraagd, joh, kan je met die band optreden? En dan eventjes vooraf doornemen. En de band krijgt natuurlijk van tevoren de muziek.
1: Ja.
0: En dan moet het staan. Zouden jullie dat willen?
1: Nou, dat zou best eens een keer een uitdaging kunnen zijn. Maar kijk, en dat is ook weer leuk als band zijnde.
0: Kijk, omdat het een grote band is, er zijn zoveel mogelijkheden.
1: Ja.
0: En dat maakt het juist interessant.
1: Ja.
0: Om er iets van te maken. En dan denk ik van, ja, dan zie ik zo'n groot podia... en dan zo'n groot orkest staan. En dan denk ik, er ontbreekt een liedzangeres.
1: Ja.
0: Want jullie hebben natuurlijk 3 vocals, hè?
1: Ja.
0: Ja. En die staan op de voorgrond.
1: Ja.
0: Dus die moeten dan een stapje opzij doen en backing vocals worden.
1: Ja.
0: Snap je?
1: Ja, zeker. Nou, dat klinkt
0: zou wel leuk zijn, hè?
1: Ja, dat lijkt me wel heel leuk.
0: Ja, nou, denk erover na.
1: Ik ga het voorstellen in de band.
0: Ja. Zeg maar, tante Rita heeft dat gezegd. Dat is onzin natuurlijk, want jullie hebben een bepaald doel voor ogen, denk ik. Willen jullie amateurband blijven? Willen jullie professional band zijn? En willen jullie ervan gaan leven? Zo werkt het eigenlijk, hè? Die fases.
1: Ja, nou, wij zijn natuurlijk al, wij zijn gewoon aan het werk altijd.
0: Ja.
1: En wij doen dat echt uit ontspanning.
0: Ja.
1: Hey, dat doen we al zoveel jaar. Alleen we merkten wel, als je al heel veel keertjes speelt en covers speelt en zo, weet je wel. Je krijgt het nooit live, ook helemaal zo, als het in studio opgenomen is.
0: Ja.
1: Dus toen zeiden we een jaar geleden van, joh, laten we nou gewoon eens zelf muziek gaan maken.
0: Ja.
1: Laat iedereen thuis eens even gaan zoeken. Ja. En kom eens met tekst. Ja. Kom eens met muzieklijnen.
0: Dat wil zeggen dat jullie allemaal wel heel erg geschikt zijn voor dit vak, hè? Als je allemaal je eigen inbreng hebt en allemaal ideeën, dan zijn jullie continu met muziek bezig, stuk voor stuk.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: En dan eens in de week repetitie?
1: 1 keer in de 14 dagen. En dan wordt er heel veel thuis ook nog geoefend.
0: Ja. Ja.
1: Heel veel.
0: Ja. Speel je ook nog andere instrumenten of niet?
1: Nee, ik heb geprobeerd met gitaar zo, maar mijn vingers zijn te dik.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dat gaat allemaal
0: en dan als je muziek maakt, dan neur je dat en dan ga je dat laten horen.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: We gaan luisteren naar jullie. En jij mag zelf het eerste nummer aankondigen. Het staat op mijn lijst, als je het niet kan onthouden. Het is zo'n moeilijke titel.
1: Alive. Ja. Nou, Alive is een nummer, dat is wel heel leuk. Alive is een nummer, ik doe ook heel veel drumtracks.
0: Okay.
1: Omdat ik met techno probeer alle stijlen eigenlijk te drummen. Dus deze heb ik ook een beetje zelf gemaakt. En dat is ook weer een beetje anders als de andere muziek. En dat breng ik dan ook weer in de band. En dan gaan we kijken wat we ermee kunnen doen.
0: Okay.
1: En deze is uitgemixt Alive. Ik vind ook vaak een beetje techno is het wel. Maar het leuke hieraan is dat vaak zie je een beetje downside tekst. En ik heb hier een lekkere vrolijke tekst van gemaakt.
0: Okay.
1: Die heb ik zelf geschreven en een goede beat eronder gezet.
0: Okay.
1: Dus ik hoop dat die leuk is.
0: En het heet?
1: Alive.

en dat waren de wannabies weer. Ja, mensen, het is natuurlijk zo dat ik altijd na de wannabies even iets ga vertellen. En daar ben ik dus heel gauw klaar mee. Ik heb aanstaande zondag heb ik een telefonisch interview. Nee, niet. Ik ben in België. Ik ben bij Radio Valencia. En daar kunt u meeluisteren, dus ik hoop dat u dat allemaal doet. Ook Serena, dat meisje van 12 jaar, het zangeresje, die is daar dan ook. Dus die krijgt ook een interview. 4 oktober treed ik op bij Radio Monza in België. En daar kunnen de mensen uit België natuurlijk naartoe komen. 18 oktober hebben we de jubileumshow 15 jaar muzikaal onthaal in Prikkenwater. Dan komt Ben. Ben. Daar komt. Oké, okay. Er komt een leuke zanger optreden. Ik mag het niet vertellen. Dus vandaar, ik was haast mijn mond voorbij gepraat. De show is volledig uitverkocht, dus u kunt er niet meer mee. Info over alle muzikale onthalen kunt u vinden bij perry@perryzuidam.nl. Info over mij kunt u natuurlijk op mijn website vinden, www.ritajong.nl. Of bel even met 0653-766-126. En we gaan nu luisteren naar Wesley Ponsen met Laat Me Niet Alleen.

0: Straks, daar zijn we weer. En als het goed is, dan komt er zo meteen een telefonisch interview. Daar zijn we nu druk mee bezig. En dat gaat lukken. En dat is een zanger die regelmatig te zien is in de verzoekparade. En heeft een hele bijzondere stem. En daar ga ik natuurlijk naar vragen. Ik heb aan de telefoon Wink en die danst met de dag. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja.
0: Ja, je stem klinkt echt zoals je zingt, hè?
1: Ja, dat is wel zo, ja. Dat klopt.
0: Ja, iedere keer als ik je op tv zie, dan denk ik van, hoe krijgt dit voor elkaar om die stem zo te maken? En dan denk ik, dit is een technische stem, maar het is gewoon echt jouw stem.
1: Nee, het is echt mijn stem, ja.
0: Ja, bijzonder hoor.
1: Ja, dankjewel.
0: Maar jij...
1: Ik schot van mijn ouders.
0: Oké, ik ben niet de eerste die dat zegt, denk ik, hè?
1: Nee, nou, het is wel grappig, want de allereerste keer dat ik het hoorde was ook echt een week nadat ik dus de baard in de keel had gekregen, denk ik, toen ik 14 was,
0: ja.
1: Denk ik. Ja, dat was wel grappig. De eerste keer dat ik dat hoorde, dat ik een rare stem had, om het zo maar te zeggen, was dat mijn overbuurvrouw was mijn kapper,
0: ja.
1: Vroeger, in mijn ouderlijk huis, in mijn ouderlijke straat, om het zo maar te zeggen, dus... Op een dag had ik de baard in de keel gekregen. En dat is allemaal andere buurjongetjes. En die kapper was ook het overbuurjongetje van een klasgenoot van mij. Of was ook een moeder van een overbuurjongen van mij. Dus die zat ook bij me in de klas. Dus één dag ging ik dus naar haar, naar de kapper.
0: Ja.
1: En hij was toevallig thuis. En toen hoorde hij voor de eerste keer mijn stem hoe het was geworden nadat ik de baard in de keel had gekregen.
0: Ja.
1: En toen hoorde ik dus van boven... Wat is dat een rare stem? Van,
0: ja,
1: nou,
0: inderdaad.
1: Ik had wel een rare stem.
0: Nou,
1: zo,
0: kijk.
1: Dat was de eerste keer dat je weer geconfronteerd werd. Dus toen wist ik het al.
0: Maar dat viel mij ook op. Maar het interview is nou bijna afgelopen. Want telefonisch praten we nooit zo lang. Ik zit midden in de uitzending. Maar dat geeft niet. Maar we moeten het wel even over je single hebben.
1: Ja, nee, inderdaad. Ja.
0: Hoe kom je daaraan?
1: Die heb ik gemaakt. Ja, ik maak dus al... ik denk meer dan al vanaf mijn tiende, dus 33 jaar muziek.
0: En je bent nou 15?
1: Ik ben nu 33.
0: Oké, okay. Ja, zo kom ik er ook achter, hè?
1: Maar, ja, inderdaad, zo gaat het snel.
0: Geen lange verhalen, korte antwoorden alsjeblieft.
1: Oké, zal ik dit, Nou, op een dag, ik kreeg veel vraag ernaar. Dus er was veel vraag van, wanneer ga je zelf een keer een liedje maken? Toen heb ik besloten, nou, toen ik 30 was, dan ga ik zelf liedjes ook uitbrengen... met mezelf als zanger.
0: Ja, Wink, het wordt echt veel te lang. Je kan beter een keer naar de studio komen, dan heb ik meer tijd voor je. Er zit hier een gast te wachten tot ik weer met hem ga praten. Dus dat schiet ook niet op.
1: Okay.
0: Ja, dus even in het kort. Heb jij dit nummer zelf geschreven?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja? Nou, dat is knap.
1: Zeker, ja.
0: Dus ja, en je bent al heel lang bezig in de muziek. Dat heb ik ook begrepen. Als mensen jou willen boeken, hoe gaan ze dat doen?
1: Dat kunnen ze doen om naar de website te gaan van muziekpartners. Maar ze kunnen ook via de website www.wink.nl.
0: Ik denk als ze googelen met Wink met een Q op het eind, dat ze bij jou terechtkomen, want er zijn er vast niet meer.
1: Dat klopt helemaal. Dus
0: ja, hè?
1: Ja.
0: Ik zou graag willen dat je... Ik wens je ontzettend veel succes en ik blijf naar je kijken. Maar wil jij zelf je nummer nu even aankondigen, alsjeblieft?
1: Ja, natuurlijk. Hier kom ik, Wink, met het liedje Dans met de Dag.

0: luisteraars, dat was Wink, om nooit te vergeten. En natuurlijk zit hier naast mij Wim van Dijk van Between the Rivers. En die is drummer. En we zaten al een beetje mee te drummen. Want het was wel een leuk nummer om te drummen, hè?
1: Jazeker. Ja. Jazeker.
0: Ja. Hele bijzondere artiest. En naast mij zit de drummer van de band. Ja, en je hebt vroeger wel eens een liedje gehad dat er van een artiest. En die was verliefd op de drummer van de band. Overkomt dat jou ook?
1: Nou... Nee, ik heb nog steeds hetzelfde. Ik ben ooit een keer verkering gekregen toen ik heel jong was.
0: Okay.
1: En ik heb nog steeds hetzelfde meisje. Ik ben al 2 jaar getrouwd. En,
0: ja, oké. Okay. Dus nou ja, zo is bij ons ook gegaan. Ja. Zeg, we gaan het over... Sorry voor dat lange telefoongesprek, maar ja. ik moet toch een beetje aan de tijd letten. We gaan het even over jouw nummer hebben. Over het nummer van Between the Rivers. Toen kwam jij.
1: Ja. Ja, ja,
0: nou, jij vertelde iets over de zanger daarvan.
1: Ja, Marcel die heeft de tekst geschreven. En soms zie je ook dat de relatie niet in één keer helemaal lukt. En dan, dan kom je in een tweede relatie terecht. En het leuke van dit nummer is, hij heeft dat ingebracht. We hebben allemaal onze eigen muziek erin gemaakt. En die zanger, Frans, die zingt dat vanuit zijn tenen.
0: Ja, die ging die echt helemaal...
1: Ja, ja zeker. In het begin is het nummer rustig. Ja. En aan het eind zingt hij dat echt helemaal vanuit zijn tenen.
0: Oké, okay. Naar de climax werken. Ja.
1: Absoluut.
0: Ja. Zullen we daarna gaan luisteren dan?
1: Ja.
0: Between the Rivers, en jij mag het titelen even zeggen.
1: Toen kwam jij.

0: misschien.
1: Ja, luisteraars, dat was nog eventjes mijn eigen nummer om u nog eventjes in herinnering te brengen. Maar hier naast mij zit natuurlijk een man die hier zit voor de band Between the Rivers. En ik ga er steeds meer belangstelling voor krijgen. Wat is dat leuk, zo'n band? Ja, weet je, ik heb een bandverleden, dus ik zou er zo weer instappen. Dit is echt ideaal. Maar ik zie dat de tijd verstrijkt. En we moeten dat nummer ook nog gaan draaien, want daar zit je voor hier.
2: Ja.
1: Daar ging je voorbij.
2: Ja.
1: Ja. Maar we willen niet aan dat nummer voorbij gaan. Dus we moeten het gewoon gaan draaien. Maar jij moet er even iets over vertellen.
2: Ja, ja, nou, dat is een goede bekende van mij. De tekst heb ik geschreven door inspiratie van een goede bekende van mij. Die zat regelmatig te vertellen. Die vroeger verliefd was geweest op een heel mooi meisje. Die deed modeshows. En als je jong bent, kijk je natuurlijk alleen maar naar het uiterlijk. En niet echt naar het innerlijk. Ja. Dus op een gegeven moment heeft hij dat heel lang bij me gehouden. De verkering was uit. Dat meisje kon natuurlijk 30 jongens krijgen. En dan na zoveel jaren, het blijft natuurlijk dat mooie meisje in je hoofd zitten.
1: Ja, ja.
2: Maar na zoveel jaren, na 40 jaar...
1: Komt ze voorbij. Ja.
2: En toen zag ze er iets anders uit.
1: Oké. Okay.
2: En het thema van het lied, zeg maar, is eigenlijk toch van niet alleen naar uiterlijk kijken als je jong bent.
1: Ja.
2: Je moet ook naar innerlijk kijken. Het mooiste is als je het alle twee hebt.
1: Het was gewoon een prachtig meisje geworden.
2: Jazeker.
1: Ja.
2: Maar later was ze iets anders geworden.
1: Ja, ja, okay.
2: Dat viel ze.
1: Ja, oké. Okay. Nou, weet je, sorry dat we dat een beetje hebben in moeten korten. Maar het laatste gesprek gaat eigenlijk alleen maar over dit nummer. Nou, dat hebben we nu gedaan. Wie had de tekst gemaakt, jij?
2: Ik heb de tekst geschreven.
1: Ja, oké. Okay. Ja. En de muziek is later gekomen?
2: Ja, muziek gearrangeerd. En dat
1: hebben we
2: in de band ingevoerd. En nou gaan we kijken of dat wat...
1: Leuk. Jullie repeteren één keer per week.
2: Ja, één keer per week.
1: En dat is geen open repetitie. De mensen kunnen er niet bij komen kijken. Want jullie hebben dat tijd voor jullie zelf nodig.
2: Ja, zeker. Ja, dat heel serieus.
1: Ja, oké. Okay. Nou, ik hoop je bij volgend nummer weer te zien. Want ik vind het echt wel een leuke groei van een band. Echt mooi. Ja. Als ze jullie willen boeken, dan gaan ze dat via jou doen?
2: Ja, ja, dat kan via onze Facebookpagina natuurlijk, via Between Rivers. Ja. En anders zouden ze ook nog kunnen bellen.
1: Zo. En dan zouden ze

0: Oké, kunnen bellen. Ja, dat staat zeker, allemaal op de pagina,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, ja. Ja.
0: Nou, dat is helemaal duidelijk. Bedankt voor je komst. Ik vond het echt heerlijk om je hier in de studio te hebben. En je mag natuurlijk zelf het laatste nummer even aankomen.
1: Nou, ten eerste nog bedankt dat ik even langs mag komen om het nummer te maken. En daar ging je voorbij.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorinchem en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muzikaal onthaal.
2: Rita Jong.

0: Ja, en dit was Frits Williams met 70 in de zon. Hij was vorige week mijn gast. Als het goed is, heb ik nu iemand aan de telefoon. En die zegt wat een dag een verschil maakt. En wat hij daar nou precies mee bedoelt, dat ga ik hem even vragen. Goedemorgen, Peter Harteveld.
1: Goedemorgen, Rita.
0: Ja, ik zie je nog naast me zitten.
1: Ja, zeker. Ja. Achter elkaar door. Hè.
0: Ja, en dit is volgens mij sinds die tijd alweer de derde single die je uitbrengt, hè?
1: Ja, de derde.
0: Ja, ik hou het bij, hoor.
1: Ja, dat geloof ik zeker. Ja.
0: Zeg, hoe kom je aan dit nummer?
1: Ja, hoe kom ik aan het nummer? Ja, het verhaal, het clipje vertelde een beetje natuurlijk het verhaal dat ik eigenlijk, want de dag een verschil maak, zelf geschreven. En dat ik eigenlijk, het verhaal vertelt eigenlijk dat je, het ene moment dan ben je alleen en het andere moment dan zie je grote liefde voorbij lopen.
0: En dat gebeurt in één dag.
1: En dat gebeurde in één dag. Dus dat was bij mij zo, dat ik stond te zingen in een café en Yvonne kwam binnenlopen, waar ik nu 35 jaar mee getrouwd ben. En ik dacht, wauw, wat een lekker ding is dat.
0: Ja, ik heb ze gezien hoor, je hebt gelijk.
1: Dus mooie vrouw. Dus ik denk, die moet ik aan de haak slaan. En ik heb wel moeite voor moeten doen, maar het is wel gelukt. Ja. We zijn nu inmiddels 35 jaar getrouwd en gelukkig gezinnetje, kleinkinderen, alles erop en erom. Maar
0: fijn,
1: dat is wat dus een beetje het verhaal en de clip vertelt wat een dag een verschil kan maken. Het ene moment ben je single en het andere moment ben je verliefd en getrouwd.
0: Ja, en dan heb je ook nog een zingende kleinzoon, dat moet je ook bijhouden.
1: Ja, dat moet ik ook bijhouden.
0: CJ, ja. Het is allemaal hartstikke mooi en we gaan natuurlijk naar het nummer luisteren. Wie heeft de muziek gemaakt of is het een bestaande melodie?
1: Nee, ik heb het is natuurlijk het nummer van What the Difference a Day mee oorspronkelijk. En Marco van Studio Evolution heb hem opnieuw ingespeeld en de tekst heb ik...
0: En een ander arrangement gemaakt.
1: Ja.
0: Nou, dat is allemaal duidelijk. We gaan er natuurlijk naar luisteren. Doe Yvonne de groeten en CJ. En jij mag natuurlijk je nummer zelf even aankondigen.
1: Ja, dat ga ik doen. Lieve luisteraars, hier Peter Harteveld. Hier is mijn nieuwe single, Wat een dag een verschil maakt. En veel luisterplezier. Fijne dag.

0: Ja, luisteraars. En dat was Peter Harteveld. En heeft u wel eens gehoord dat mensen zeggen van schalkie, schalkie? En dan heb ik zoiets naast me zitten. En dat is toevallig een hele goede zanger. En ja, daarom zit hij niet ook hier, uiteraard. Hij gaat zingen over de avond. En we gaan het op de verse ochtend gaan we het erover hebben met Maurice Schalk.
1: Ja. Dankjewel, Schalks. Rita. Ja, schalkie, schalkie, hè?
0: Schalkie, schalkie. Hoor je dat wel meer?
1: Ja, absoluut, absoluut. Ja,
0: dus ik was niet origineel eigenlijk.
1: Ja, je bent hartstikke origineel.
0: Dat wil ik wel zijn, hoor.
1: Bij deze.
0: Oké, ja, weet je, het is een uitdaging, hè, zo'n naam.
1: Zeker,
0: maar,
1: ja.
0: Dat is je echte naam gewoon.
1: Schalkje is mijn echte naam, ja. Ja,
0: ja, dus je hebt geen artiestennaam genomen. Ik vind dit al bijzonder genoeg, hoor.
1: Nou, kijk, dankjewel. Ja. Dus pap, mam, bedankt, hè?
0: Ja, we gaan... Ik voel een leuk interview. Interview aankomen. En dat is alleen maar leuk.
1: Dat.
0: Hoe lang zing jij al?
1: Nou, ik zing eigenlijk al toch wel zo'n beetje heel mijn leven. Maar ik ben begonnen met het openbaar maken, zeg maar, van en met optredens. Ja. Vanaf 2011.
0: Vanaf 2011. Ja. Toen kwam de baardgroei ook en zo.
1: Nou, die
0: maar
1: was er al aardig in. Die was... Nee, toen ben ik het eigenlijk gaan durven, zo moet ik eigenlijk zeggen.
0: Oké.
1: Ja, ja,
0: het is heel lang gewikt en gewogen van, ja, ik wil het graag. Dus
1: precies.
0: Tot vervelens toe aan je familie dat je thuis liep te zingen, denk
1: Nou, tot vervelens toe, ja, misschien wel. Maar,
0: Nou, misschien met het idee van, jongen, doet er eens wat mee.
1: Dat werd regelmatig gezegd. Ja. En dat is natuurlijk een mooi compliment, alleen dan moet je het nog durven. Hè? Je moet die drempel over. En, en dan kan je wel een leuk liedje zingen. Maar ik vind de combinatie zingen en performen, dat maakt of je artiest bent, ja of nee.
0: Ja. Is, het is ook direct. Je kan het niet meer overdoen. Je moet het gewoon gelijk goed doen.
1: Je hebt maar één moment en dan moet het gebeuren.
0: Ja. Dus, zie je wel eens iets terug van je optreden?
1: Altijd, want ik neem alles op. Maar ook echt letterlijk alles op.
0: Ga je dan ook corrigeren?
1: Altijd.
0: Zo zou ik het niet meer doen.
1: Je moet altijd kritisch zijn op jezelf. Ja. Dus een optreden is
0: ook
1: nooit
0: gelukkig.
1: Goed genoeg.
0: Ja, dat ben ik ook. Maar dat wordt me wel eens verweten. Maar het is wel zo dat je moet wel bij de les blijven en kijken wat de mensen zien en horen.
1: Vind ik ook.
0: Dat is zo ontzettend belangrijk. Ja. En weet je, iedere valse noten wil je niet horen natuurlijk.
1: Nee.
0: Maar het is live en het kan gebeuren.
1: Dat kan
0: door
1: altijd.
0: Omstandigheden.
1: Ja.
0: Nou ben jij zanger. En in wat voor categorie zit jij?
1: Echt in het Nederlandstalige.
0: Nederlandstalig.
1: Ja.
0: En dan feestnummers of alles, alles door elkaar?
1: Ja, eigenlijk alleen maar feestnummers. Tuurlijk wordt daar ook wel eens. Hè. Meestal zijn optredens... Ik zet ze werk voor een half uur. Nou, dat loopt meestal uit tot 3 kwartier, 50 minuten.
0: Ja.
1: Eigenlijk veel langer adviseer ik altijd om het niet te doen. Omdat je nooit een uur lang zeg maar kan pieken op hetzelfde feestje. Zeg maar, hè. Het is meestal eigenlijk als rode draad. Dus ik zeg altijd, weet je, 45 minuten, 50 minuten max. En als we dan nog steeds klappen en
0: de ervaring
1: roepen,
0: leert dat het meestal uitloopt.
1: Ja, nou, dat is alleen maar mooi. Dat is alleen maar fijn.
0: Dat is een goed teken.
1: Dat is een heel goed teken. En dat is ook
0: als
1: waar
0: je
1: het voor
0: de aandacht
1: doet.
0: Vast kan houden.
1: Precies.
0: En het is ook zo dat het publiek losgaat als jij zingt en dat ze gaan dansen en feesten.
1: Ik geniet ervan.
0: En
1: echt
0: daarom willen ze doorgaan.
1: Ja, maar dat is ook waarom dit het leukste is om te doen.
0: Ja.
1: Mensen vermaken, entertainen, zorgen dat ze een lach op hun gezicht hebben. Ja. En dat wij hun avond, hè, ik praat in de wijvorm, dat ik altijd met mijn geluidsman meekom, dus we doen het samen. Maar als wij hun een fijne avond bezorgd hebben,
0: dan heb jij die ook.
1: Dan heb ik rust. Ja. Eerder niet.
0: Ja, kijk, als je er naartoe gaat, dan moet je nog maar afwachten wat het wordt.
1: Ja. Vind ik ook spannend, hoor.
0: En als het dan afgelopen is, komen ze je bedanken. En dan denk ik, ik moet die mensen bedanken.
1: Ja, nou, en dat doe ik ook.
0: Ja, nou ja, ik ook.
1: Ja, nou, dan zitten we in ieder geval op één lijn, Rita.
0: Ik zeg dat gewoon, want het is ook zo. Zonder publiek ben je niks.
1: Nee.
0: Hou je van repeteren?
1: Ja, dat doe ik alom.
0: Ja,
1: ik ben eigenlijk
0: ik
1: altijd met muziek
0: van.
1: Bezig.
0: Ik heb publiek nodig, maar dat...
1: Nee, jawel, dat snap ik. Ik snap hierin wel echt wel wat je zegt. Maar ik kan ook echt wel... kijk, mijn repeteren ga ik ook uit mijn comfortzone. Dus ook nummers die ik niet zing in mijn repertoire.
0: Ja,
1: maar
0: ga
1: wel
0: je uitproberen.
1: Ja, ook om mijn stem te onderhouden. En om eens wat hoogtes aan te kunnen.
0: Ja.
1: En als iets dan lekker klinkt... En ik doe het altijd... ik repeteer niet zo droog in een kamer. Ik heb altijd... Gewoon in mijn studio koptelefoon op.
0: Ja, heb ik ook.
1: Een licht galmpje erop, dat het ook lekker klinkt. En dan kan je er zelf ook van genieten. Ja, dat zingt veel lekkerder.
0: Dat is vaak als je iets nieuws hebt, dat moet je ook gewoon zonder mensen doen. Maar het punt is gewoon dat je maakt je playlist en dan denk je van, nou, ik ga dit doen, ik ga dat doen. Ik sta meestal voor senioren. Ja. Dat zit er dik in natuurlijk, maar...
1: Je bent pas 16.
0: Ja, maar was maar zo. Nee, maar weet je, het punt is dat die mensen, die zijn wel op leeftijd. Mm-hmm. Maar vroeger, op die leeftijd, dat kan je niet vergelijken.
1: Nee.
0: Want de mensen die op leeftijd zijn, die zijn heel anders dan die mensen van vroeger.
1: Dat is
0: dan
1: zo.
0: Dan liep je in een zwarte jurk en had je het wel gehad. Ja. Maar zo gaat het niet.
1: Ja.
0: Hè, dus je kan het gewoon 20 jaar opschroeven.
1: Ja, ik snap wat je zegt. Ja. Ja.
0: Dus ja, en dan kan je natuurlijk alles brengen wat herkenbaar is.
1: Ja.
0: Doe jij dus ook liedjes van anderen?
1: Ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja.
0: En wat kunnen ze verwachten?
1: Nou ja, dan kunnen ze verwachten de nieuwste nummers van een Robert van Hemers, een Justin de Wild. Weet je, eigenlijk de nummers waar alle artiesten, hè, zoals ik, want ze zijn er veel, hè? Het zijn er heel veel.
0: Ja, het stikt ervan.
1: En ze vissen allemaal uit diezelfde bak.
0: Ja,
1: zo is het.
0: Ja.
1: Kijk, en als ik in die bak, hè, dus als ik mijn repertoire samengesteld heb en ik gooi er 2 nummers van mij in, hè, want ik heb er nu, ja, ik heb er 3 officieel, zeg maar ik heb er 2 die ik echt, zeg maar, naar buiten breng. Als ze daar nog steeds op staan te dansen, op hetzelfde nummer als bijvoorbeeld Cheerio of Van Zonder Bever, jij krijgt die lach.
0: Dan denk je, mijn nummer doet het ook goed.
1: Dan denk ik, nou, dan zitten we in ieder geval in de goede hoek te kijken. Ja. Dus,
0: Ja, en daar doet de media aan mee natuurlijk. Als je een plugger hebt, dan komt het overal terecht.
1: Ja.
0: En dan waar je ook in het land optreedt, dan gaan ze jouw nummer meezingen.
1: Ja.
0: En dat is bewijs dat het binnengekomen is.
1: Dat is wel een rare gewaarwording. Ja, ik merk het nu zo links en rechts. En dat is echt nog regionaal. Hè? Want ik ben net bezig met het maken van eigen muziek.
0: Ja.
1: Maar hoe leuk is het als je nummer ergens voorbij komt. Of je nummer wordt ergens herkend op een feest. Hè, waarin zij het nummer al gewoon deels, hè, of misschien wel mee kunnen zingen. Dat vind ik wel apart, hoor. Ja, maar echt heel leuk. Ja.
0: Ja, en daar zijn pluggers voor, hè?
1: Ja, absoluut. Ja,
0: ja,
1: ja. We hebben ze toch nodig, hè?
0: Even kijken, je hebt Jeannette, hè?
1: Ja.
0: Nou, daar zit ik ook, dus dat komt wel goed uit.
1: Kijk.
0: We gaan naar het eerste nummer van jou luisteren.
1: Oh, leuk.
0: En dan gaan we dadelijk weer verder praten. En het eerste nummer wat we gaan doen, dat ik vroeg al of het van Boudewijn de Groot was, maar het is natuurlijk van jou, het is eigen tekst.
1: Eigen tekst, en, eigen muziek.
0: Ja, dus nou, barst maar los, vertel het maar.
1: Nou, lieve mensen, hier is De Avond van Maurice Galks.

Jazeker, dat zijn de Wannabies natuurlijk weer. En we gaan eventjes wat doornemen met u. Aanstaande zondag dan ben ik te beluisteren via Radio Ventilatie. Valencia. Ventilatie, ja, dat hebben we genoeg hier. Radio Valencia in België, daar zit ik dan in de studio voor een interview. En het is altijd leuk om dat even te doen. Het staat op mijn tijdlijn. 4 oktober treed ik op bij Radio Monza, ook in België. En ja, dat is hetzelfde verhaal en dat kunt u ook beluisteren. 18 oktober, dan hebben we de jubileumshow. Daar bestaat het Stichting Muzikaal Onthaal 15 jaar. En dat vieren we in Prikkenwater met als gastartiest John de Bever. Deze show is volledig uitverkocht, dus helaas kunt u daar niet meer voor bestellen. U kunt het wel proberen, maar dan hebben we een wachtlijst en die is eigenlijk ook best lang. Info over Muzikaal Onthaal, dat is Perry Zuidam. Perry@perryzuidam.nl. Wilt u info over mij, dan kijkt u natuurlijk gewoon op de Facebook-website en ook op www.ritajong.nl. U kunt mij ook bellen, 0653-766-126. Dat is het allemaal. U heeft zojuist geluisterd naar Jaman en Els Bakker die het duet opgenomen hebben met De Sleutel van Mijn Hart. En we gaan nu luisteren naar de nieuwe single van Arie Raubos en Dat Jij Meer en Meer Verandert.

0: Ja, luisteraars. En dan gaan we nu weer praten met de man die het levende feestje vindt.
1: Nou, absoluut waar. Niks aan geloven, Rita.
0: Maurice Schalks. Schalkie. Ja, die houden we erin.
1: Hij is er nog steeds, hè?
0: Dat is je volgende single.
1: Absoluut. Ja, dat vind ik wel een goeie eigenlijk.
0: Ja, natuurlijk. Daar gaan ze allemaal naar luisteren, hoor.
1: Ja.
0: Hoe gekker de titel, hoe meer aandacht.
1: Dat is tegenwoordig wel zo, hè?
0: Ja, zo is het. En jij blijft dan toch een beetje bij jezelf.
1: Zeker waar.
0: Ja. Nou, Het Leven is een Feestje. Dat is een single die we zo dadelijk gaan draaien. En hoe kom je aan dit nummer?
1: Nou, dat liedje dat heb ik geschreven omdat mijn moeder afgelopen jaar 80 jaar geworden is.
0: Zo, dus dat scheelt niet veel met mij.
1: Nee, dat klopt. Je had mijn moeder kunnen zijn.
0: Dus je zit een soort naar je moeder te kijken.
1: Ja. Nou, ze is ook heel jong van geest. Wat dat betreft zit daar wel heel veel gelijkenis in. Absoluut waar. Veel meegemaakt. Ziekte, problemen met haar hart. Dus weet je.
0: Ja,
1: eigenlijk... eigenlijk een gift dat ze er gewoon nog is.
0: Ja.
1: En ik denk, daar moeten we iets over gaan schrijven.
0: Ja.
1: En dat heb ik gedaan.
0: Ja.
1: En die heb ik toen op haar feest, op haar 80-jarig feest, heb ik dat nummer gebracht. En ik denk, weet je wat? Die knallen gewoon op Spotify. Wat kan mij het schelen?
0: Ja, maar dus, iedereen heeft wel met een bepaalde situatie te maken die ze aanvoelen als jij jouw nummer komt.
1: Ja.
0: En dan kunnen ze dat ook voor op zichzelf bevatten natuurlijk. Dat
1: precies.
0: Is wel belangrijk.
1: Ja. Kijk, het leven is geschreven. Dat hoor je ook wel in het nummer terug. Hè. Dat komt echt, mijn moeder komt daarin voor. Maar niet bij naam. Dus iemand die. Het gaat gewoon over iemand die 80 jaar geworden is. En dat een gift is dat je dat mag worden, zeg maar.
0: En is ze levenslustig?
1: Ja, absoluut. Ja, absoluut.
0: Ondanks dat alles wat heeft ze gebreken? Of is
1: nee,
0: het gewoon,
1: hoor. Nee,
0: ze
1: nee,
0: kan
1: nee.
0: gewoon zichzelf zijn?
1: Nou, moet af en toe een beetje rustig aan doen. Hè, omdat anders,
0: maar dat is logisch.
1: Ja, dat is zeker. Op die leeftijd is het ook wel wenselijk misschien.
0: Natuurlijk.
1: Hè?
0: Ja, zo is het.
1: Nee, maar ze geniet nog volop en ze doen nog leuke dingen. En ze is goed bij geest, helder bij geest. Dus heel fijn. Ja.
0: En zingt ze ook?
1: Misschien onder de douche, maar...
0: Mijn moeder zong ook altijd.
1: Ja.
0: En dat was wel grappig. En dan ging ze zingen terwijl ze in de keuken bezig was. En dan zette ze een pan bovenop de kast. En dan stopte ze en dan was dat gebeurd. En dan ging ze weer verder waar ze gebleven was.
1: Zo zong
0: mijn moeder. Dus ik vergeet het nooit. Die is er lang niet meer. Maar goed, dat is zo.
1: Mm-hmm.
0: Maar weet je, we gaan natuurlijk wel naar dat nummer luisteren.
1: Ja, dat vind ik wel heel erg leuk.
0: En is het een bestaande melodie? Of,
1: nee, ook helemaal
0: eigen?
1: Zelf geschreven, zelf gecomponeerd.
0: Je bent goed bezig, hoor.
1: Weet je wat het is? Dat ga ik toch even kort uitleggen. Ik ben al 3 jaar bezig om liedjes te kunnen schrijven.
0: Ja.
1: En dat is een heel proces. Ik heb heel veel dingen geschreven en ook heel veel weer weggegooid.
0: Ja.
1: Het was elke keer niet goed genoeg.
0: Ja.
1: Nou, en op een gegeven moment ben ik bij de studio in Roosendaal terechtgekomen, bij Sonic.
0: Ja.
1: Ik zeg tegen
0: bij Joris van
1: juist,
0: Dijk.
1: Juist.
0: Ja.
1: Ik zeg tegen Joris, goh, help mij eens vooruit. Breng mij in contact met een tekstschrijver, want ik kom daar niet aan uit.
0: Ja.
1: Nou, dus we zijn de studio ingedoken. Daar is overigens ook het volgende nummer, Code Grote Geel, waar we het straks nog even over gaan hebben. Die is daar gemaakt en ook geschreven.
0: Ja.
1: Maar de rest schrijf ik nu zelf. Dus eigenlijk heeft het elkaar net overlapt van het... toch ineens best wel lekker kunnen schrijven. Wat voor mij in ieder geval goed voelt.
0: Ja.
1: En zo is het tot stand gekomen.
0: En het moeten vooral korte zinnen worden. Hè? Dat gebeurt meestal als je dan een tekst gemaakt hebt en een melodie. Dan raak je in de war. Dan gaat dat fout.
1: En waar ga je over schrijven? Hè? Want alles is er al.
0: Ja.
1: Alles is er al.
0: Ja.
1: Dus het is niet... je kan over een aardappel gaan schrijven.
0: Schalkie is er nog niet. Dus,
1: dat vind ik wel een goeie. Nog steeds.
0: We gaan in ieder geval luisteren naar jou.
1: Heel
0: en
1: leuk.
0: Kondig het maar aan.
1: Ja, hier is het nummer wat ik speciaal geschreven heb voor mijn moeder. Het leven is een feestje.

Ja, luisteraars, dit was nog een keer mijn liedje Liefde Lezen. We gaan nu luisteren naar een vrolijke zanger, Jeff van Vliet. En het is niet jouw fout.

is 2. Ja, luisteraars, dit is 2 nog steeds. En u gaat zo meteen luisteren naar een zanger die ik graag aan de telefoon gehad zou hebben. Maar dat is niet gelukt. Maar we gaan wel naar hem luisteren. Leroy Fijneman met Zo heb ik het nooit bedoeld.

0: Ja, en dat was Leroy Feyneman. En jammer dat hij niet aan de telefoon was. Had hij er wat over kunnen vertellen. Maar we hebben iemand in de studio waar we al heel de tijd gezellig mee praten. En het wordt alleen maar gezelliger.
1: Ja.
0: En 18 oktober sta je in Muzikaal Onthaal.

0: Ruitgaal erop, die ik ken. Ja. Maar dat komt niet even binnen, maar... Ken jij een artiest in Gelderop?
1: Jazeker. Misschien ken je ze ook wel. Ze is wel een stuk jonger. Ze is van, ze is iets ouder als ik. Yvette Keizers. Nee, ze woont niet meer in Gelderop. Maar nee. Zij is ook de backings geweest van Belle Perez. Ze heeft ook met Songfestival
0: dus
1: meegedaan. Ja, zeker. Okay. Ja. Zij is ook echt wel professioneel zanger. Ja. Dus,
0: en die volg je ook?
1: Ja, maar we kennen elkaar ook goed. Dus,
0: dat is wel leuk. Ja, ik zou bijna zeggen, doe ze de groeten, maar ik ken haar echt niet.
1: Nou, ga toch doen.
0: Ja. Maar we gaan het laatste gedeelte doen met jou. En dat gaat natuurlijk om je nieuwe single.
1: Ja.
0: En ik krijg al een seintje van let op de tijd. Dat is, maar daar let ik zeker wel op, hoor. Maar... De titel, het is allemaal weer van jou?
1: Deze is
0: van Joris van Dijk.
1: Ja, dit is van Joris van Dijk. Het is geschreven door Joris en Pascal de Vormer.
0: Ja? Ook geen onbekende.
1: Zeker niet. Nee,
0: hij heeft hele veel mooie nummers geschreven.
1: Klopt.
0: Gaan we naar een mooi nummer? Of gaan we naar een feestnummer?
1: We gaan naar een feestnummer.
0: Oké.
1: Ja, ik heb de avond geschreven zelf. En dat was eigenlijk zeg maar in de overlap dat ik eigenlijk al de studio in gedoken was. Omdat ik eigenlijk zocht naar een schrijver.
0: Ja.
1: En toen begon het schrijven zelf wel redelijk goed te vallen. Dus het zijn een beetje dezelfde soort thema nummers, zeg maar.
0: Maar de muziek, dat wordt dus door een ander gemaakt.
1: Ja. Deze is door bij Joris is dit gemaakt. Dus,
0: ja. En daar ben je natuurlijk heel blij mee.
1: Ja, absoluut.
0: Die studio krijgt het steeds drukker. Dat zou je wel merken aan de wachtlijst, denk ik.
1: Nou, hij zou eigenlijk in mei zou die klaar zijn. Maar uiteindelijk is het geworden? September.
0: Ja.
1: Dus, en dat geeft niks, hè? Want het heeft ook te maken met wanneer het goed is.
0: Ja,
1: als alles al raffelen,
0: nee. Dat is niet de bedoeling.
1: We hadden gerust in mei, hadden we hem kunnen releasen. Maar weet je, dan staan we er allemaal niet achter. En dat is niet
0: Nee, zo is het. En dan ga je naar de studio en die zeggen tegen Joris van Dijk, schalkie.
1: Juist, precies dat.
0: En dat geeft aan dat je niet tevreden bent.
1: Ik blijf die terugkrijgen, hè, deze.
0: Ja, ik vind het zo'n leuke kreet. En weet je, zo heeft Wally McKee heeft een nummer uitgebracht van Woele Boele. Dat is Boene Boene.
1: Nou ja, daar kunnen we... Ik hou hem in gedachten, Rita.
0: Je weet het niet, hè. Ja, we gaan natuurlijk gaan we naar je luisteren met dat nummer. En als mensen jou willen boeken, hoe gaan ze dat doen?
1: Ze kunnen naar mijn website... Ja. MauriSchalks.nl. En daar staat eigenlijk alle informatie op. Dan kan je naar mijn social media kanalen. Mijn telefoonnummer staat erop. Mijn e-mailadres.
0: Oké, alles is duidelijk.
1: Ja, precies. Ja.
0: Oké, dus MauriSchalks.nl.
1: Juist.
0: Ja.
1: Schalkie.
0: Schalkie. Oké. We gaan naar je luisteren. Ik vond het heel leuk. En we gaan elkaar in november weer zien.
1: Hartstikke leuk,
0: Rita.
1: En
0: wie weet weten we dan meer over Schalkie. Hè?
1: Heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor de uitnodiging.
0: Je mag je nummer aangekondigen.
1: Leuk. Nou, lieve mensen. Hier is mijn allernieuwste single. Code Goud en Geel.

Ja, luisteraars, het zit er weer op voor vandaag. En u hoort het alweer aan het liedje. Volgende week dan heb ik natuurlijk weer leuke gasten in huis. En dat zijn Eugenie Monaco en Wilbur Zitman. Dat gaat vast weer een leuke uitzending worden. Ik wens u allemaal een heel fijn weekend. En geniet van alles wat er is.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar tbs. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal, bij Rotterdam, komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profwielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in één pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 korte files in onze regio. Om te beginnen de A20 op grond richting Gouda. Voor Moordrecht zo'n 5 minuten extra reistijd. En de andere kant op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Daar doe je er ook voor Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het effect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobbey, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer, het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land wordt het voorzichtig aan ook alweer drukker op de weg. De meeste vertraging zien we op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelevarensveen en knooppunt Hofvliet 11 kilometer file met een kwartier oponthoud. 5 minuten vertraging heb je op de A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen het Prins Klausplein en Delft. Verder valt nog op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht 10 minuten extra reistijd. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel staat ook 4 kilometer file en daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. Blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Het besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk in de regio. Bij elkaar staat er zo'n 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertragingen. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein al 25 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Klaverpolder een half uur. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda sta je in de file bij Moordrecht. Daar is de vertraging een kwartier. En ook de andere kant op, daar ongeveer een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk in de regio. Bij elkaar staat er ruim 120 kilometer file. Onder andere lange files op de A4... Van Amsterdam naar Den Haag kom je eerst in de file tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Daar is de vertraging 25 minuten door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A4 verderop richting Rotterdam ook nog 35 minuten vertraging tussen knooppunt Hoefvliet en knooppunt Ketelplein. Op de A16 Rotterdam-Breda een half uur tussen Terbrechtseplein en Dordrecht. Op de A20 Gouden Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein een half uur oponthoud. Op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar ruim 10 minuten vertraging. En op de N206 Heemstede-Zoetermeer bij Stompwijk is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS, die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro... onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kregen ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop, die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer, tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits. Onder andere een lange file op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid is de vertraging 20 minuten. Het is ook weer druk op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden. 18 kilometer file en een half uur tijdverlies. Verder lange files op de A16 Rotterdam-Breda. Zowel op de hoofd- als de parallelbaan moet je rekening houden met 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En er zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. En de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog steeds 130 kilometer file in de regio, hoewel de meeste files nu wel korter worden. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidschendam, 13 kilometer langzaam rijdend verkeer, kost je ongeveer 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden, 18 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar is de vertraging 40 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Vijf.

0: s'avonds 10 minuten. En op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan de IJssel, tussen de aansluiting met de A20 en Capelle, ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
1: Wat met name getuigen ons vertellen is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
0: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt, het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijne van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
0: En de coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dag daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het blijft lang druk in de regio. Er staat bij elkaar nog 55 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmade en Leidschendam 25 minuten oponthoud. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Woerden 20 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd verderop bij Noodorp. Daar zijn nu 3 rijstroken dicht en dat kost je 10 minuten vanaf Zevenhuizen. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Kralingen en Dordrecht een half uur vertraging. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein is het tijdverlies nog 10 minuten.
4: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
1: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
0: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
2: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
0: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
1: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
0: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
2: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
0: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. En de inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Andante.
4: Kees Allerliefste.
5: Dit is 2.
6: Iedereen van harte welkom. Dit is Andante, het programma met klassieke muziek op 2. Vandaag gaan wij naar de componist Brahms. Hij is natuurlijk heel bekend geworden door zijn Hongaarse dansen. Het zijn de 21 die hij geschreven heeft tussen 1858 en 1869. De meeste, op 3 na, zijn allemaal gebaseerd op Hongaarse volksmuziek. Niet als u die muziek kent, dat u dat één op één herkent. Brahms heeft een interpretatie gegeven van die volksmuziek. Hij heeft het geschreven voor vierhandig piano. Later heeft hij er een paar zelf georchestreerd. En de première was in Leipzig in 1874. Andere componisten hebben daarna de andere 21 dansen georchestreerd. Ik laat u een aantal van die dansen horen vanavond, maar daartussen ander werk van Brahms om een beter beeld te geven van deze componist. We beginnen met Hongaarse dans 1, dat heeft hij wel zelf gecomponeerd, door het Berliner Philharmonicum.

hoorde de eerste Hongaarse dans, gespeeld door het Berliner Philharmoniker. Even tussen haakjes. Hongaarse volksmuziek is niet per definitie zigeunermuziek. Dat wordt nog wel eens gedacht. Het kan heel meeslepend zijn, het kan vurig zijn, maar er zijn toch verschillen tussen Hongaarse volksmuziek en zigeunermuziek, hoewel er natuurlijk ook altijd een overlapping is. Een heel ander werk, een andere kant van Brahms. Hij heeft een sextet geschreven, nummer 1, dat is opus 18. Ik laat u daar het tweede deel van horen, dat is Andante. Thema en variaties in D mineur. In de 60, 70 en 80 jaren van de vorige eeuw zijn men alom de twee beste klassieke gitaristen. Dat zijn Julian Bream en John Williams. En dat waren bepaald geen concurrenten. Die hebben heel veel samen opgetreden. Ze hebben stukken bewerkt om op de gitaar te spelen. Ze hebben LP's opgenomen. Het stuk wat ik u dadelijk laat horen is oorspronkelijk ook een opname van een LP uit 1978. Het is een pianowerk. Vanuit die partituur is het ook bewerkt door John Williams. En toen zei iedereen van dat stuk, dat is helemaal niet geschikt om op twee gitaren te spelen. Nou, deze twee topmuzici hebben daar een hele mooie bewerking van gemaakt. En daar gaan wij naar luisteren.

Wij luisterden naar het thema en variaties in D mineur, opus 18b, in de bewerking van John Williams, die dit samenspeelde met Julien Priem. U luistert naar Andante, het programma met klassieke muziek op 2. Johannes Brahms is geboren in Hamburg op 7 mei 1833 en overleden in Wenen op 3 april 1897. Hij was componist, organist, pianist en dirigent. Zijn ouders waren arm. Hij is geboren in een van de sloppenwijken van Hamburg. En zijn vader, die ook hoorn en contrabas speelde, die moest om het gezin rond te laten komen, 's avonds in cafés spelen. En hij merkte dat Johannes Brahms al heel jong op de piano kon spelen en dat het eigenlijk een wonderkind was. Familie kwam in contact met een rijke Amerikaan die dit ook gehoord had en die hem wel mee wilde nemen naar de States. Dan kon hij daar zijn opleiding krijgen. Maar dat wilden ze niet in Duitsland. Ze hadden hem liever gewoon bij zichzelf. Uiteindelijk is er overeengekomen. De Amerikaan heeft zijn eerste opleidingen betaald en hij heeft in Duitsland pianolessen gehad. Op zijn 13e jaar moest hij zijn ouders gaan ondersteunen in hun strijd tegen de armoede. Als 13-jarige jongen speelde hij dus in kroegen en in bordelen. Ja, en daar kon hij natuurlijk geen klassieke muziek spelen. Dus hij moest volkswijsjes of volksmelodietjes, bekende deuntjes spelen. Dat heeft hem er waarschijnlijk toe aangezet dat hij op zijn 15e volksmelodieën is gaan verzamelen. De Hongaarse volksmelodieën, daar is hij mee in aanraking gekomen op een van zijn reizen. Wij gaan luisteren naar de bekende Hongaarse dans nummer 5... van het gespeeld door het Berliner Philharmoniker.

luisterden naar de bekende Hongaarse dans nummer 5. Het werd gespeeld door het Berliner Philharmoniker. Een ander werk van Brahms, wat heel weinig uitgevoerd wordt, is een werk wat hij geschreven heeft ongeveer toen hij 25 jaar oud was. Het is een begrebenisgezang, een begrafenisgezang. En ik zal een stukje voor u vertalen. Het eerste en het laatste deel. Laten we het lichaam begraven, want zonder twijfel op de dag van de opstanding in pracht zal opstijgen. Nu laten we hem rusten. We gaan allemaal onze eigen weg. En doen onze plichten heel goed en met ijver. Totdat de dood ons zonder uitzondering ontmoet. Het is een imposant werk. En voor iemand van 25 jaar wordt algemeen gezegd dat dit een hele mooie compositie is. Uitvoerende zijn het Frankfurt Radio Symfonieorkest met het Collegium Vocaal Gent.

Wij luisterden naar het begrafenislied van Johan Brahms. Het werd gespeeld door het Frankfurt Radio Symfonieorkest met het Collegium Vocaal Gent. U luistert naar Andante, het programma met klassieke muziek op 2. Het is tijd voor onze lunchconcertagenda. Aanstaande donderdag op 1 oktober van 12:15 tot 12:15 is er weer het programma in de Grote Kerk in Vlaardingen door Aad Soutendijk. Hij speelt eerst Fuga van Diego Sarava, dan Suite in D van Jean-François Dandrieu, dat bestaat uit allerlei delen, Sonata van Narcis Casanova, Prelude in 4 van Ruud Langaert. En hij sluit af met een improvisatie. De toegang is vrij. Als u niet kunt gaan, dan kunt u altijd de zondag erop, 's morgens om 8:30, hier op 2, dit concert terug beluisteren. Dan loopt er ook nog een serie in die kerk, concerten op zaterdagmiddag. En die concerten zijn bijna afgelopen. Er zijn er nog 2. Aanstaande zaterdagmorgen, dan herdenken ze dat Louis Cuperus 400 jaar geleden geboren is. Sola Cantorum, onder leiding van Peter van Kranenburg, Johan Soutendijk orgel en Peter van Kranenburg orgel. U kunt tussen 3:15, vanaf 3:15, gewoon de kerk inlopen, gaan zitten. En als u het zat bent, kunt u gewoon weer naar huis. Wij vervolgen ons programma. Er wordt wel gezegd dat Brahms, hoewel die dus een piano-virtuoos was, eigenlijk organist had willen worden. Alleen toen hij dus ontdekte dat hij kon componeren, toen heeft dat orgelspel verdrongen. Hij is dat orgel niet helemaal vergeten. Hij heeft ook nog de nodige orgelwerken geschreven. Daar laat ik u er één van horen. Prelude en Fuga in A mineur wordt gespeeld door Philippe Orselin. Die speelt het op een orgel in Parijs in de Notre-Dame de Champs. Het is een café-koororgel en waarschijnlijk het kleinste orgel wat deze bouwers hebben gebouwd.

Wij luisterden naar Prelude en Fuga in A mineur. En het werd gespeeld door Philippe Orselin op het orgel van de Notre-Dame de Champ in Parijs. En dit is echt dezelfde componist van de Hongaarse dansen. Het Frankfurt Radio Symfonieorkest speelt voor ons dans nummer 6.

Wij luisteren naar de wat minder bekende dans nummer 6. Het werd gespeeld door het Frankfurt Radio Symfonieorkest. Ik heb al gezegd, Brahms was eigenlijk begonnen als wonderkind op de piano. Nou, ook dat instrument is hij nooit vergeten. Volgende muziekstuk wat ik u wil laten horen, hoort u weer een andere kant van Brahms. Hij zegt wel, hier hoor je de tedere Brahms. Ook de dromerige Brahms. Het is de intermezzo opus 17, daarvan het nummer 2. Ik heb een uitvoering gevonden van een hele goede pianist, waarvan het lijkt dat hij na dat stuk bestudeerd te hebben elke noot met eigen speciale aandacht bespeelt. We gaan luisteren naar Grigori Sokolov.

luisterden naar Brahms Intermezzo opus 117, nummer 2. Gespeeld door Grigori Sokolov op de piano. Nog even een Hongaarse dans. De nummer 19. U hoort het London Symfonieorkest.

Het London Philharmonisch Orkest speelde van Johannes Brahms de Hongaarse dans nummer 19. Ik heb gezegd, die Hongaarse dansen, dat is zijn meest bekende werk. En op cd's, lp's, op streamingsdiensten, in concertzalen, klopt dat wel. Maar toch, er is één muziekstukje van hem, dat het misschien wel het eerste stukje klassieke muziek is wat u in uw leven heeft gehoord. Dat is dat muziekje wat in die speeldoosjes zit die je in een wieg hangt bij een baby. Dat is het wiegelied van Johannes Brahms.

en zoet. Zie het paradijs in je dromen. Esther Valentin, mezzo-sopraan, Ri Akamatsu, klavier.

Esther Farlaten, mezzo-sopraan, begeleid door Ri Akamatsu op het klavier. Het bekende wiegelied van Johannes Brahms. U luisterde naar Andante, het programma met klassieke muziek op 2. Dank voor uw aandacht. Volgende week is ook om 9 uur Hans er weer, om 8 uur met Soulbeats. En zijn wij er weer om 9 uur met Andante. Als u naar bed gaat welterusten, kunt u ook gewoon blijven luisteren naar deze omroep. Dan komt u een programma met actualiteit en muziek. U kunt de programma's op 2 ook terugluisteren, 14 dagen lang. Dus het programma van vorige week kunt u tot aanstaande vrijdag nog beluisteren. En dit programma vanaf nu nog 14 dagen. Dat geldt voor alle radioprogramma's hier op 2. Wat ons betreft, tot horens.

Wouter Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeilijk.

0: langzaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
1: Wife and I were sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
2: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
3: Ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
0: De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
4: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en jezelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zijn.
0: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

Droomt ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Casper Meijer met het NOS-journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties...

0: situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Want voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in de Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Je luistert naar 2.
2: 2 van Vlaardingen en Schiedam.
1: Check ons ook op Facebook en Instagram. @ditis2.
2: Dit is 2.
1: Dit is 2.
2: 2.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, of links of rechts, de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer, het koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen.